0: Goedemorgen. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen in het zuiden.
1: In het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
0: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. En bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand is of hoe hij is ontstaan. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na de 2 zware aardbevingen eind vorige maand. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is zo goed als onbestaand. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Right.
1: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, hè?
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte.

0: Een nieuwe week staat voor je klaar, net zoals een nieuwe top headlines. Het is 7 uur, Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeten aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
2: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen ze al 10.000 Vlamingen boetes.
1: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over twee rijstroken.
1: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in het natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Ook in Parijs woedt een brand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn blushelikopters ingezet en ook blusvliegtuigen uit het zuiden overgevlogen. Een 15-tal gezinnen zijn ook geëvacueerd. Verschillende autostrades zijn ook afgesloten. En in Spanje zijn intussen al 13 mensen overleden door de bosbranden in het zuiden daar. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nogthans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen van de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
0: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel. Door een defect voertuig vanaf in Wolvertem verlies je een kwartier vanaf Londerzeel. En dan op de E17 richting Sint-Niklaas, ook daar 10 minuten extra, tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten. Zeg, een nieuwe dag, een nieuwe kansen.
4: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: En ook weer een nieuw duo-ticket op ons. Ik verveel me dat die jij vandaag kunt winnen. En dat belooft een prachtige maandag te worden. Nu zelfs met Martin Garrix.
4: Dit is Top.

Goedemorgen. Maandag 13 juli vandaag. Misschien lig je nog in de Lappenmand na een stevig festivalweekendje. Denk maar aan Fantasia Festival in Hammezoge, Austin Beach in, jawel, Oostende. Of misschien ben je naar Rock Zottegem geweest. Of wie weet heb je gewoon het hele weekend in Den Hof doorgebracht. In elk geval ben je er nu al bij op deze maandagochtend. En dat is fijn.

0: Je hoort hem extra vaak deze week. Joel Corey en Whisper. Het is onze top tune of the week.
1: De Zomerwekker.
0: Ja, ben jij al team wakker? Laat maar weten via de Topradio BE. Ik heb heel wat berichten kwamen binnen. Zo zag ik Bart uit Aalter al goedemorgen sturen. Ook Emily uit Torhout. Zij moet nog 2 weken werken en heeft daarna vakantie. Succes daar. Steven uit Roeselare is er ook al bij, dat sowieso. En dan was er ook nog Matthijs. Matthijs, goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
0: Hey. Jij bent onderweg naar het werk, neem ik aan?
2: Ja.
0: Super.
2: Ja,
0: wat doe je van werk?
2: Ik ben zelfstandige tegelplaatser.
0: Oké, dan een harde werkdag voor de boeg. Had je een leuk weekend? Zijn de batterijtjes opgeladen?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Dat klinkt positief. Vertel, wat heb je gedaan?
2: Zaterdag zijn we de geboortelijst gaan aanleggen voor ons kindje.
0: Oh, leuk! Is het het eerste kindje dat...
2: Ja, het eerste kindje.
0: Tof, leuk. Voor wanneer is het uitgerekend?
2: Rond 10 oktober.
0: Hoe tof, leuk. Mocht dat iets zeggen over het geslacht en zo, of is dat moeilijk?
2: Nee. We gaan daar nog even geheim houden.
0: Dat snap ik. Maar leuk. Ik kan me inbeelden dat je daar naar uitkijkt, Matthijs.
2: Ja, absoluut.
0: Tof. Kijk, ook mijn dag is nu al goed, gewoon door dat te horen. Hoe leuk is dat? Heb je al mogelijke namen, zonder dat je ze mij moet noemen, hè? Maar ben je er al uit of nog niet?
2: Ja. De naam ligt al even vast.
0: Maar de Max, hoe leuk. Super. Welke track kan ik voor je draaien, Matthijs?
2: Dat mag Don't Worry zijn van Madcon.
0: Dat is wel eens een keigoed idee. Matthijs, super. Fijne werkdag en veel succes. Salut, man.

0: Het is een goede keuze van Matthijs. Het is onze zomerwekker vanochtend. Hij is afgelopen weekend de geboortelijst van zijn eerste kindje gaan opmaken. Dus hij had een redelijk zorgeloos weekend, denk ik. Ging ook redelijk zorgeloos door het leven met Madcon en Don't Worry in de ochtend van Top. Mijn weekend was iets minder zorgeloos, want ik had gisteren een stevige discussie. Ja, en het gaat over iets dat je vandaag in de krant leest. Zometeen hebben we het erover.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Gisteren heb ik een barbecue gehad met de hele familie. En dat was eigenlijk best gezellig. Toffe zondag, goed weer, zwembadje, alles erop en eraan. Tot er opeens mosselen op tafel kwamen. Ja, toen sloeg de sfeer een beetje om. Toen ging het ineens over geld.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want je moet nog maar de parking van een supermarkt voorbijrijden of ze smijten er al mee naar je oren. De mosselen, 1 plus 1 gratis, 1 plus 2 gratis, tweede aan de halve prijs. Ja, eigenlijk betaal je in geen enkele supermarkt vandaag de volle prijs voor mosselen. En dat is volgens een aantal van mijn familieleden en André Bols een probleem. Dat staat vanochtend in het laatste nieuws. André is eigenaar van een mosselgroothandel en hij levert al jaren aan restaurants, vishandels en aan particulieren. En volgens hem zijn die stuntprijzen simpelweg onhaalbaar voor wie met kwaliteitsmosselen wilt werken. Ja, hij denkt dat supermarkten die mosselen geven als een soort lokmiddel, omdat consumenten zoals jij dat en ik dat zijn, altijd wel wat meer kopen dan enkel die mosselen. Mosselsaus, frietjes, mayonaise, noem maar op. En dat heeft Den André natuurlijk goed gezien. En daar ging het dus ook over bij ons op dat familiefeest. Wanneer is nu eigenlijk het ideale moment om mosselen te kopen of om te eten? Want dat mosselseizoen dat begint altijd vroeger. Dat zegt ook mosselkenner André in de krant. Het ligt ook aan die braderieprijzen volgens hem. Vroeger begon de bodemcultuur pas begin of half juli. Nu starten ze al een maand eerder, omdat de druk van de warenhuizen en de horeca enorm groot is geworden, zegt hij. Die mosselen die hebben daardoor minder tijd gehad om te groeien, om voller te worden. En dat merk je dus ook aan de kwaliteit, volgens hem. De eerste weken zijn die mosselen vaak nog goed en daarna begint het af te zwakken. En dan brengt me dat naadloos naar dit.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Nieuwsgierig als ik ben, wil ik natuurlijk weten hoe dat met jou zit. Hè. Heb jij die eerste mosselen al binnen dit jaar? Vond je ze goed? Waren ze duur? Kom maar door in de Topradio BE app. Ik merk aan mijzelf dat ik dat niet per se tijdsgebonden bekijk of zo. Nee, eerder aanbodsgebonden. Laat het me even uitleggen. Ik ging een week of twee geleden naar zee. En ik ging eigenlijk een steksken of een garnaalkroketje eten. Maar naast mij, de tafel naast mij, zaten ze aan de mosselen. Die zagen er ontzettend, ontzettend goed uit. Echt met water in de mond en al. Nu terug trouwens. En dan heb ik ook maar zo'n kilootje naar binnen gewerkt. Of to mossel or not to mossel. Kom maar door in de Topradio BE. Wat jij ervan vindt, krijg jij ondertussen Swedish House Mafia.

0: to mossel or not to mossel? Nou, ben jij dit jaar al in de mosselen gevlogen of wacht je liever nog een week of twee? Het gaat erover in de krant vanmorgen en dus ook in de ochtend van Top. Zometeen hebben we het erover. Eerst topverkeer met wel maar één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Dit is Top. Your summer beat.

0: Lost Frequencies bij Top. En Live It All. Het is een laatste nieuwe. Ja, je ziet maar hè, dat sommige makkelijke dingen niet altijd even makkelijk zijn.
1: De ochtend van Top.
0: Ik heb het over mosselen, want vandaag in de krant. Ze worden altijd veel te goedkoop aangeboden door de winkels. Er staat een mosselkenner. Ja, heeft zo'n bijnaam. In de Gazette, André, zo heet hij. En die zegt dat. En ik vroeg mij af, wat vind jij ervan? Heb jij al mosselen gegeten? Heb je er veel voor betaald? Welke bestel je dan? Want je hebt Jumbo-mosselen, je hebt goudmerkmosselen en zo. Oh, het is echt drama. Ik zag Gunther een berichtje insturen via de Top Radio BE-app. De beste mosselen die ik ooit gegeten heb, kreeg ik voorgeschoteld in Nederland, Zeeland. Een echte aanrader om daar eens te gaan. En over de periode bestaat inderdaad veel discussie, zegt hij. Maanden met een R in, of juist niet? Ja, ik weet het op den duur ook niet meer, kan ik je vertellen. Dominique heeft ook al mosselen gegeten, maar als het heel warm is, heeft hij dat eigenlijk liever niet. Hij eet ze liever als het weer wat koeler is. En dat is ook waar. Ramses die zegt, de Carrefour, bijna elk weekend 1+1 kilo. En ze zijn gratis. En ze zijn super lekker. Leuk. En dan was er ook nog Els. Zij zegt, wij kopen eigenlijk alleen maar de goudmerk mosselen. Dat zijn goeie en dat zijn grote. En vooral, die staan niet in de reclame, dus dat is kwaliteit. Ja, kijk. En exact dat laatste is het probleem, volgens de André in de Gazette. Enfin, Ed Sheeran in de ochtend van Top. Hey.

0: Vlak voor het weekend werden onze Rode Duivels naar huis gestuurd op het WK voetbal. Maar het is niet omdat wij niet meer op het WK zijn, dat het WK niet meer naar jou kan komen. Ja, zometeen leg ik het je uit naar Ellie Oaks.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
6: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Gok weet niet, twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn weekend is eigenlijk niet al te goed gestart. Dat komt natuurlijk door het jammerverlies van onze Rode Duivels op het WK-voetbal vrijdag. Ja, ik vond dat jammer. 2-1 tegen Spanje. Al moeten we natuurlijk ook eerlijk zijn. Ja, Spanje was wel degelijk de betere ploeg natuurlijk. Onze Duivels die zijn ondertussen alweer op vakantie vertrokken of richting huis gekeerd. Maar toch kan het WK-voetbal nog naar jou komen. Letterlijk zelfs. En het kost je slechts €390. Ja. Wat ik bedoel, dat vertel ik je zo. Eerst nog even luisteren naar de hoogtepunten van die match Spanje-België met het legendarische commentaar van Peter van den Bemt en de tonen van Café Del Mar. Kan het eigenlijk legendarischer? Ik dacht het niet.
1: Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Oh, Jamal opletten, Jamal krult hem ernaast. Eerste keer een Spanjaard echt in stelling gebracht. En Lamine Jamal met de plaatsbal die het doel niet treft. Opletten, Porro, terug. Oh, Olmo is gevaarlijk. René Courtois binnengelegd. Ja, zeker, bijna. Nee, Ruiz. Ruiz legt hem erin. Eerste keer hier dat ze echt Olmo vinden in een schietpositie. En kijk, na een half uur is de voorsprong wel degelijk op het bord. Fabian Ruiz. Castagne met een voorzet. Maar nee, rijdt niet ver. Krijgt wel de bal terug. Trossard nog eens even bijhouden. Er zijn er nog wel een paar in de box. Aan de buitenkant nu de voorzet. Die komt de Ketelaar. De Ketelaar scoort. Ongelooflijk. De Ketelaar scoort weer. Voorzetten trappen. En dan scoren. De Ketelaar met de gelijkmaker. De eerste keer dat er een Belg gevonden wordt in de box van Spanje. En hij is de opvolger van Tanaka. En Spanje na 650 minuten dan toch geklopt. De Belgen telen hier toch een serieuze tik uit aan Spanje. Dat gevoel van onoverwinnelijkheid van wij incasseren geen doelpunt, dat is toch al weg. En dan is de eerste helft wel bijna afgelopen. Voilà, helemaal afgelopen zelfs.

We zijn klaar voor de tweede helft. Het volk telt af 1 tegen 1 na 45 minuten. De Belgen zijn in de aanval met Doku. Doku kan hij voorbij. Porro, De Bruyne, Doku. Doku erdoor, nee. En nu uithalen. En in het zijnet getrapt. Een beweging van Jeremy Doku. Het samenspel in de box. De trap van de Kuiper. Maar in het zijnet. En waarom gaat Thibaut Courtois liggen? Thibaut Courtois in tranen naar de kant, zeg. Dat hem dat hier nu nog moet overkomen. O, kijk hem, want shot van afstand. Porro en Sommers. Lammers loost hem. Ai, nee. Ai, nee. Williams duwt aan de ring. Ai, nee. Niet op deze manier. Kijken toch maar naar de duivers. Met diepte bij Salemakers. Unai Simon komt eruit. Bal voor de goal. Weggehaald. Hij toch. Net niet Lukaku.

0: is het einde van de wedstrijd. Een verschrikkelijke manier om het strijdtoneel te verlaten. Maar de harde realiteit is natuurlijk wel, het wereldkampioenschap voetbal eindigt hier in LA voor de Rode Duivels.
1: Ja, ik kreeg er zelfs een beetje kippenvel van.
2: De ochtend van Top.
1: Een throwback naar het begin van je weekend. Spanje-België, vrijdagavond. 2-1 en als ik Peter van den Bempt zo terug hoor, dan had het eigenlijk veel erger kunnen aflopen. Maar goed, het WK stopt dus voor ons, voor de Belgen. Maar toch kan je nog altijd een beetje WK in huis halen. Ja, zelfs na de finale van het wereldkampioenschap. Want FIFA verkoopt stukjes van het grasveld van die finale match. Ja, ze moeten duidelijk uit de kosten geraken. Een echt collectors item volgens FIFA voor slechts €390 voor de goedkoopste variant. En het kan nog oplopen tot zo'n €2.500. Ja, het ziet er eigenlijk wel best goed uit. Het is zo'n soort van vierkante sneeuwbol. Weet je wel, zo'n ding waar je dan moet mee schudden waar sneeuw uitkomt. Maar dan zonder sneeuw. Bent u nog mee? Of, je moet het maar eens opzoeken. Het ziet er eigenlijk best goed uit. Hè? Maar of ik er nu €390 voor zou neerleggen? Nee, dat zeker niet. Een hele goede morgen. Het is bijna 8 uur. Zometeen met Jaren Boysen en David Guetta. Eerst Moesty en Hot and Juicy. En Horny 98. Goedemorgen.

top. Met daarnet dus nog de mix van Café Del Mar en Peter van den Bent met zijn commentaar op het WK voetbal van afgelopen vrijdag. Sammy stuurt een bericht in de Topradio BE-app. Geef die man een standbeeld, AUB. Ja, ik ben het daar absoluut mee eens. In elke provincie één. Minstens. Weet dat je al onze WK-mixjes trouwens kunt herbeluisteren via onze website topradio.be of de Topradio BE-app. Daar moet je zijn. Onderweg naar 8 uur met zometeen de top headlines. Eerst nog Kygo en Khalid. Save my love. It was

0: Een van de zomeranthems van dit jaar komt eraan. Na de top headlines. Het is 7 uur. Julie Isabeau.
1: Goedemorgen. Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit op de TGV die daar moest passeren.
2: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Parijs. Maar ik was redelijk 24 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Ze dealen voortdurend water uit, dat wel, omdat we nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
1: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 richting Lyon is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de dol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In ons land, in Maasmechelen, in Limburg, is er vannacht ook een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
3: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
1: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en in Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam-titel in zijn carrière, maar wel zijn eerste dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
0: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum ben je 20 minuten kwijt. En dan op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst, ook daar 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
4: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Met straks weer jouw kans op een plezante daguitstap deze zomer. Na de Bausa en Magnetic. Goedemorgen.
4: Top.

0: Mocht je nog een tekort hebben aan toffe plannen deze zomer...
1: Het...
2: Ik verveel mij.
0: Ja, dan ken ik misschien wel de oplossing. En dat is ons Ik verveel mij alarm spotten. Doe je dat en stuur je Ik verveel mij via de Top Radio BE-app. Dan maak je kans op een van die 4 duo-tickets op ons Ik verveel mij rad. Met vandaag op dat rad duo-tickets voor Technopolis, Maïs' Doolhof, Eurospace Center en Slipway. Dus als je zo meteen het Ik verveel mij alarm hoort, dan stuur je zo snel als mogelijk Ik verveel mij via de Top Radio BE-app. Mocht ik van jou zijn, ik nam er de Top Radio BE-app al even bij. Een kleine tip van mijnentwege.

kan je in de avondspits van Top heel wat opleveren. Deze Shangapol, enfin, toch zijn broer. Je moet maar eens luisteren vanmiddag na 4 uur. Shangapol hoorde je en We Be Burning. Ja, dat ik verveel mijn alarm is ook beginnen afgaan daarnet. Zometeen bel ik iemand op om eens te kijken welk duo ticket die wint.

0: En daarnet begon dat ik verveel mij alarm weer te loeien.
1: Het ik verveel mij
2: alarm.
0: En Dieter uit Bree, goedemorgen.
3: Goedemorgen Brian.
0: Jij hebt dat alarm kunnen spotten en dat was puur toeval, toch?
3: Ja, ik ging net vertrekken naar het werk en ik stapte de auto in en ik hoorde plots het alarm. Dus ik dacht, even mijn kans wagen.
0: En kijk, voilà, het heeft opgebracht, want jij wint sowieso al een duo-ticket. Daar ben je zeker van. Alleen weten we nog niet welk duo-ticket, dat gaan we samen ontdekken. Op de mogelijkheden vandaag Technopolis, het Mais Doolhof, Eurospace Center of Slipway. Welke van de vier is jouw voorkeur?
3: Ik denk Technopolis of de Slipcursus, maar ik heb nog geen van de vier gedaan, dus ik ben met alles blij.
0: Oké, kan je een beetje goed met een auto rijden?
3: Ja, ik ben momenteel aan het rijden en alles in orde. Dus.
0: Dan is het goed. Dan is het goed. Kijk, we gaan het samen ontdekken. Een harde of een zachte draai, wat mag het zijn, Dieter?
3: Doe maar een harde draai.
0: Een harde, alright. En 3, en 2, en 1, daar gaan we. Ja! Wordt het Technopolis of de Slipcursus of toch iets anders? Oh! Ja. Zeker wel, Dieter, ik stuur je op Slipcursus.
3: Oh, fijn.
0: Ja, voilà, je krijgt een duo-ticket, dus je kan met twee gaan slippen. Enig idee wie je meeneemt?
3: Ik denk mijn vriendin wel, ja.
0: Ja, vriendin, alright. Dan ga ik je heel veel plezier wensen. Heb je een harde werkdag voor de boeg of valt het albel wel mee op deze maandag?
3: Ik vermoed dat het wel een drukke dag wordt, hè.
0: Oké, dan ga ik u heel veel succes wensen en Calvin Harris voor je draaien om die maandag net wat plezanter te maken. Dieter, salut, man.
3: Dank u wel, dag.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

BB Rexha komt eraan met New Religion. Eerst één plek waar je meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waastmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten.

0: Het is maandagochtend, 9:10.
1: Het weekend van...
0: Hoog tijd om eens terug te blikken op het afgelopen weekend, want ik ben heel benieuwd hoe jouw weekend was. Ik ga elke maandag op zoek naar de luisteraar met het leukste weekend, dus als jij een leuk weekend had, dan hoor ik het graag via de Top Radio BE-app. Ene Pitbull had ongetwijfeld een zeer goed weekend. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen na Alesso en Destiny.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
6: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
6: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
11: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

0: De ochtend van Top en ik ben op zoek naar de luisteraar met het plezantste weekend.
1: Het weekend van...
0: Ja, Laureen had een gemengde vrijgezellen. Laat ze weten via de Top Radio BE-app. Dat zal nogal wat gegeven hebben, denk ik. Mocht je zelf een leuk weekend achter de rug hebben, dan hoor ik het graag via de Top Radio BE-app. Al denk ik dat het weekend van Pitbull was. Ja, ongetwijfeld. Tijdens een concert van Pitbull vrijdagavond in Londen hebben ruim 22.000 fans met een bald cap, dat is dus zo'n nep kale kop, eigenlijk een stuk plastic op je hoofd getrokken, een wereldrecord gevestigd in Guinness World Record. Fans verkleden zich wel eens vaker als Pitbull, doen ze dat met zo'n kale kop, een wit overhemd en een zonnebril. En blijkbaar zijn 22.000 mans die dat samen doen een wereldrecord waard. Pitbull zelf zette ook zo'n bald cap mee op zijn hoofd om mee te tellen in de telling. En met hulp van honderden vrijwilligers en dronebeelden werd het record ook officieel bevestigd en vastgelegd. Je moet het maar eens checken. Het gaat echt de wereld rond online, dus het ziet er echt bijzonder leuk uit. 22.000 kale mensen. Ja,
1: dit is Top.
0: Fake kale mensen, weliswaar. Gelukkig is er maar ene one and only original Pitbull. En die hoor je nu samen met Christina Aguilera. Feel this moment.
2: For money.

0: Hij heeft dus een wereldrecord vast. Pitbull en samen met hem 22.000 fans met een nep kale kop. Je vindt het online.
1: Het weekend van...
0: Heeft er echt een Guinness World Record mee gevestigd. Al was ik vooral op zoek naar de topluisteraar met het plezantste weekend. En ik denk in alle eerlijkheid dat ik hem gevonden heb. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen Brian.
0: Dave, jij komt uit Niel en jij hebt een café. Vertel.
2: Ja, Café Sportiefkin in Niel. En wij doen hier alle jaren het omgedraaide feest.
0: Het omgedraaide feest. Ik las dat jullie dit weekend, en hou je vast, nieuwjaar gevierd hebben.
2: Inderdaad, ja. Oudjaarsavond in de zomer. We doen dat alle jaren.
0: Hoe in godsnaam ben je op dat idee ooit gekomen?
2: Wel, door corona eigenlijk, oudjaarsavond gekeken ergens anders. En die hebben dat verplaatst naar de zomer. En dat leek me een leuk idee om te doen hier in het café.
0: Alright.
2: En bij deze, ja, hebben we dat gedaan.
0: En sindsdien, want jullie doen dit nu al voor het vierde jaar op rij, hè?
2: Ja, vier jaar op rij, ja.
0: En hoe moet ik... Met kerstboom en al. Dus is het dan ook met kerstboes en weet ik veel wat allemaal. Echt gewoon een oudjaarsfeestje midden in de zomer.
2: Ja, en hier worden kerstkaartjes gegeven aan iedereen ook in de zomer. De week na oudjaarsavond toen weer verloren maandag en dan eten we allemaal worstenbroden met appelbollen.
0: De max. Oh, ik ga een keer moeten afkomen. Dat hoor. Fantastisch. Maar hoe leuk en hoeveel volk is er dan? Kan je daar een schatting van geven?
2: Ik heb er plaats voor 60 mensen. Dus dat is al jaren weken op voorhand uitverkocht.
0: Allee, maar hoe leuk. En wat zijn dan jouw goede voornemens voor dit jaar?
2: Ja, de goede voornemens. Je moet genieten van elk moment, hè, hoe zot dat het ook is.
0: Voilà, kijk. En dat heb je goed gedaan. Dave, merci om even aan de lijn te komen. Jij bent by far de topluisteraar met het zotste weekend afgelopen weekend. Daar ben ik zeker van.
2: Dankjewel.
0: Geniet van de werkweek. Salut, man.
2: Dankjewel, dadaa.

0: Dit is Stop!
1: Jennifer Lopez en David Guetta zijn onderweg. Na Julie Isabeau. Het is 9 uur, dit zijn de top headlines.
2: Goedemorgen. De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De A6 op de autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV in Parijs.
3: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan. Omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op een verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
2: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen, in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
4: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, Maaseik en Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
2: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
2: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen overleden en verschillende gewonden gevallen bij een brand in een café. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of er toeristen bij de slachtoffers zijn. En Sisu Bergs is nu de beste Belg op de wereldranglijst tennis. Hij stijgt naar plek 35 dankzij zijn straftoernooi van Wimbledon. Zijn hoogste ranking ooit. En hij steekt ook Alexander Bloks voorbij, die nu op 37 staat. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1 in de wereldranglijst. Hij won gisteravond nog Wimbledon. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. Tegen het einde van de week is er kans op onweer.
1: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum, 25 minuten extra. Komt dus door die wegenwerken. Op de Antwerpse ring richting Nederland, dan door een ongeval in Antwerpen-Oost, verlies je een kwartier vanaf Antwerpen-Zuid. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 10 minuten in de plus. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Stop!
1: Straks duiken we weer samen de Summer Beat 1000 in. Mag jij weer kiezen welke track ik uit de lijst draai? Na David.

0: Elke ochtend duik ik met jou in onze Summerbeat 1000. Zet ik twee tracks tegenover elkaar uit die lijst. Mag jij kiezen welke track ik draai?
1: Summerbeat Battle.
0: Dat is het concept van de Summerbeat Battle. Doe nu al 2 weken aan een stuk. En ja, het zat ook in het nieuws vanochtend met al die bosbranden en weet ik veel wat. We zitten midden in een gloednieuwe hittegolf. Al weet ik niet hoe het bij jou zit. Ik kan hem op dit moment wel verdragen eigenlijk. Zo net boven die 30 graden. Ja, ik vind het wel fijn. Daarom 2 tracks die te maken hebben met hitte, met hot. Net zoals deze keuze 1.
1: 740.

0: Ofwel kies je voor keuze 2.
1: 95. It's getting hot in here. So hot. So
0: take ja. Off all your clothes. Hoe kan het ook anders? Deze Nelly en Hot in Here. Welke zal het worden? Greg David en Hot Stuff als keuze 1 van op 714. Of toch Nelly en Hot in Here op 95 als keuze 2. Kom maar door in de topradio BE-app. De track met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Na Milk Inc. en Unstoppable.

0: here. En jouw keuze is meer dan welkom via de Topradio BE-app. Stemmen geblazen is de boodschap. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zometeen.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: ooit nog in Hit of Shit. En straks na 10 uur weer een nieuwe, trouwens, in die Hit of Shit bij Bram.
1: Summerbeat Battle.
0: Dat is niet wat ons op dit moment aan het bezighouden is. Wel, welke track jij wilt horen uit de Summerbeat 1000. Ik heb weer 2 tracks tegen elkaar gezet. Dit was keuze 1.
1: 714.
0: Craig David en Hot Stuff. Ofwel ging jij voor keuze 2.
1: 95.
0: Misschien zelfs nog een klein beetje heter. Nelly en Hot in Here van op 95 in de Summerbeat 1000. Jij mocht kiezen welke track je wou horen via de Top Radio BE-app. En heel wat berichten zijn binnengekomen van Celeste, van Steen, van Cliff, van Loreen, van Stefanie, van Sophie, van Ruben. En ga zo maar verder en ga zo maar voort. De overgrote meerderheid van de topluisteraar heeft gekozen voor de nummer 95 uit de Summerbeat 1000. Deze Nelly en Hot in Here.
2: So hot in here.

0: is de winnaar van onze Summerbeat Battle vandaag. Nelly. Zometeen Another en 54 Ultra in de ochtend van Top. Met Talk to You. Eerst nog drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland? Door een ongeval in Antwerpen-Oost ben je 3 kwartier kwijt vanaf de Kennedy-tunnel. Dan op de E17 richting Sint-Niklaas tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 20 minuten erbij. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid, ook daar nog 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Woehoe, mijn energierekening.
4: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Dit is Top. We make you move. Your summer beat.

Exact 10 dagen geleden bracht Madonna een gloednieuw album uit met daarop collabs met Stromae en Martin Garrix. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, is er maar één collab van Madonna dat ik echt heel goed vind. En dat is deze, samen met Justin Timberlake.

0: Madonna en Justin Timberlake. Met 4 Minutes.
1: Hit of shit.
0: Ja, straks na 10 uur weer een gloednieuwe hit of shit bij Bram. Met deze week een track waar ik nu al gigantische fan van ben. En zometeen geef ik je al een tip.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
7: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. Moeskroen en de pannen.
6: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: DJ Yuri, de meest allround DJ uit

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor je.
1: DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steentuin bij DevoCrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Dit hoor je op Top Retro Arena.

je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top.

0: Zometeen na 10 uur is er Bram van Hey.
1: Hit of shit.
0: En Bram heeft weer een nieuwe hit of shit voor jou geselecteerd. Met deze week, ja, wederom dus een nieuwe. En het is de nieuwe van deze man.

0: Dit is Top.
1: Het is 10 uur bij Top. Tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Julie. Dag Julie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via TaxonWeb zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor, geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd. Tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken om het laagdrempelig te houden.
3: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
2: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht, er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie, fraude en witwassen. Het wordt opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het ook zonnig en droog met lokaal tot 34 graden, veel wind ook. En tegen het einde van de week is er kans op onweersbuien.
1: Op dit moment 4 vertragingen waar je een kwartier of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem verlies je een half uur. Op de E17 een kwartier tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Dan de R10 vanaf de Le Mansstraat tot de Zurenborgbrug. En dan is het zowat alles. Dus ik heb eigenlijk in totaal 3 vertragingen van een kwartier of langer. Mocht je ergens anders langer aanschuiven, dan ga ik je dat over een half uurtje meegeven.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Een nieuwe week is gelanceerd. Nu wij nog, als je een beetje moeilijk opstart op de maandag. Ik ga je daarbij helpen. Nu Hume en Goosebumps.
0: Stop.

Ik heb het al door, ik functioneer op zonne-energie zo aan het begin van een nieuwe werkweek. Want hoe zonniger, hoe beter het gaat. Dat geldt trouwens niet voor het gras in mijn tuin. Deze dagen is het gras altijd wat bruiner aan de overkant. En ik hoor Julie in het nieuws net nog zeggen dat het pas donderdag gaat regenen. Dus ja, dat ziet er niet zo goed uit. Hittegolf nummer 2 of is het al hittegolf nummer 3? Ik ben de tel eerlijk gezegd een beetje kwijt. Maar we gaan er ons samen doorsleuren. Hè. Met goede muziek hier bij Top. Keto zometeen. Turn the lights off. En dit is CC Peniston. And finally...

Het is je misschien compleet ontgaan, maar Stromae is helemaal terug bij onze, binnenlandse, zo moet ik het zeggen, binnenlandse zuiderburen nog net iets meer. Want in Wallonië heeft hij een top 10 hit beet met een andere wereldster, namelijk met Tove Lo.

eerlijk gezegd, het blijft echt hangen, het blijft plakken. Het doet het goed in Wallonië. Bij ons totaal nog geen sporen in de hitlijsten. En dat vind ik een beetje vreemd. Maar misschien komt dat nog. Zijn wij een beetje achterop. De vrienden in Wallonië, dat zal nog moeten blijken natuurlijk. We gaan nu samen met Stromae even terug naar het WK van 2014. België is toen in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië. We hebben goed gesupporterd op de tonen van deze Stromae, want dit was toen het Belgische WK-lied.

Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Deze Kygo heeft geen goed weekend gehad. Dat ben ik nu wel heel zeker, want zijn land werd naar huis gespeeld op het WK voetbal. De sterspeler van Noorwegen op het WK, Haaland, had een moeilijke match op de kwartfinale tegen Engeland. Hij kon het verschil niet echt maken. Het is wel een spannende match geworden, van de eerste tot de 120ste minuut. Dus je had wel even tijd om te kijken. Maar dat is het leuke aan voetbal natuurlijk, als het zo lang zo spannend blijft. Kygo heeft wel als trouwe supporter meteen zijn belofte van vorige week nagekomen. Hij had beloofd een deuntje dat Haaland ooit heeft ingezongen te remixen en dan officieel uit te brengen. Als Haaland tenminste scoorde in zijn vorige match tegen Brazilië. Zo gezegd, zo gedaan. Dus dit is vanaf nu officieel uit.

De stem van Haaland zit in deze en ja, het typische Kygo-sausje is er overheen gegoten. Het is te streamen vanaf nu overal en het is trouwens ook al een hit in Noorwegen, heb ik al gezien. Het zal daar wel bij blijven, denk ik. Maar je wordt er wel blij van, dat sowieso. Zometeen bij Top, Milky, Just The Way You Are. En dit is Sonic, It Feels So Good.

Zometeen ontdekken we samen nieuwe muziek. En of die nieuwe muziek goed genoeg is voor de playlist van Top, daar mag jij dan je zeg over doen. Want jij beslist mee in Hit of Shit. Dat is voor zometeen, dus neem de Top Radio BE-app er alvast bij. Op dit moment heb ik één vertraging van een kwartier of langer. Die kan je vinden op de E17. Tussen Westminster en Sint-Niklaas Centrum is het aanschuiven. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.

0: het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: David Guetta en DJ Jugel hebben samen al muziek gemaakt. Deze Think of Me van die twee ken je sowieso. En ze doen dat dus nu opnieuw samen muziek maken.
1: Hit of shit.
0: Ik zag op Instagram dat David Guetta al zwaar promotie aan het maken is voor zijn nieuwe track met Jugel. Shine, zo heet hij. Als je bijvoorbeeld een TikTok maakt en gebruikt de muziek van Shine, het liedje dus, dan maak je kans om door David Guetta persoonlijk te worden uitgenodigd om te komen meefeesten in Ushuaia op Ibiza. Dat is toch een fantastische prijs. Dus ik zou het maar gebruiken. Je weet maar nooit dat je een invite in je inbox krijgt van David Guetta. Moet je wel eerst fan zijn van de track natuurlijk. Maar ik geef je de hele week lang

Date of Shit de kans om hem te leren kennen. Dus ik ga hem elke week laten, of elke dag beter laten horen. En dan kan jij je mening geven over Shine van David Guetta en Yugel. Hit insturen als je het goed vindt. Als je het niet zo goed vindt, dan stuur je shit. En dan gaan we uiteraard een optelsom maken van al die stemmen. Al die hits en al die shits die zijn binnen.

Wat vond jij van deze Shine van David Guetta en Yugel? Hit insturen als je het een goede vond. Shit insturen als je het niet passen vindt. Op de playlist van Top. En dan kan ik beginnen met het tellen van de stemmen.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo

0: ik heb heel veel meningen zien binnenkomen in de Top Radio B-app.
1: Hit of shit?
0: Alle begin is een beetje moeilijk. Sommige muziek moet je zowat tijd geven om te wennen. Ik hoop dat dat ook geldt voor David Guetta en Jugal, want voorlopig ben jij nog niet echt helemaal fan van de track. Brian heeft ingestuurd shit. Ik denk dat het een beetje snel zal vervelen. Pascal uit Laken stuurt ook shit, net zoals Alex, Wouter en Max uit Hasselt. Aan de andere kant ook wel het positieve geluiden. Hit heeft Corine ingestuurd en ook Katrijn onder andere heeft hit ingestuurd. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat het zo de mannen tegen de vrouwen is vandaag. Ja. Ik ben benieuwd of dat zal veranderen de komende dagen. We zijn pas begonnen. Morgen laat ik hem sowieso nog eens horen. Want zo gaat dat soms met nieuwe muziek. Wie weet denk je er anders over bij een tweede play. Sommige muziek moet je gewoon een beetje tijd geven. En ik denk dat het bij deze ook zo zal zijn. We ontdekken het later deze week sowieso hier bij Top in Hit of Shit. En nu heb ik muziek die we enkel bovenhalen bij Zon en Blauwe Lucht. Dit is de meest zomerse track van Disclosure.

Weekend 1 van Tomorrowland komt eraan en voor het eerst is Frank Verstraeten, de Frank Verstraeten van Zillion, niet achter de schermen op het festival. Weet je wel, heeft een bedrijf die meehelpt aan de screens en de podiumopbouw van het festival en zo. Maar Frank zal voor de schermen te zien zijn, want hij gaat draaien als Frank Verstraeten. Hij kwam daarover alles vertellen afgelopen vrijdag bij Wouter. En ook al een voorproefje geven van zijn set. Ga je zeker nog meer over ontdekken via onze socials deze week. Dus volg die zeker op Instagram, @topradio. Vrijdag gaat hij draaien. Ga ik je nu al een beetje voor warm maken met deze dikke retro schijf. Want uiteraard gaat hij dit soort muziek ook bovenhalen in een typisch Frank Verstraeten jasje.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Julie. En goedemorgen, dag Julie.
2: Goedemorgen. We krijgen wat extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van TaxOnWeb de voorbije dagen. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tot zondag 19 juli de tijd. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten. Anja van Robijs dient een wetsvoorstel in.
3: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
2: Vooruit wil het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. Raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal gezien niet spelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist. Zonder de andere 17 leden van die commissie te informeren. Het is zonnig en het wordt warm vandaag tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog, met lokaal tot 34 graden. Veel wind wel en tegen het einde van de week is er kans op onweer.
1: Op dit moment 2 vertragingen van een kwartier of langer. Op de E17 is het aanschuiven door een ongeval. 50 minuten extra tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. En dan op de Antwerpse ring in de richting van Gent komt er een defect voertuig een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Met dit uur muziek van Pink, de nieuwe festivaltrack van Alesso, draai ik voor jou. En nu een onverwachte zomerhit van Jonas Blue.
0: Top!
1: Het is Edge of Desire.

Het kort, pittig kapsel heeft ze nog altijd. Het is wel niet meer pink. Maar wel blond tegenwoordig. Een beetje de wilde haren die ze kwijt is. Pink die dus niet meer pink is. The party started bij Top. Zometeen ook Bibi Rexha en nu Offenbach. En zometeen een daily

Hopelijk is de teleurstelling na de WK-match van de Rode Duivels van vrijdag al een beetje verteerd. Het is een mooi WK geweest. Zat er meer in voor de Rode Duivels? Ja, misschien wel. Maar goed, Spanje heeft denk ik wel verdiend gewonnen als je gekeken hebt vrijdag. Enfin, analyses zijn altijd welkom in mijn inbox. Daar gaan we het nu niet meteen over hebben. Maar ik vraag mij wel af of jij het WK nog blijft volgen. Of het voor jou allemaal niet meer hoeft, nu de Belgen eruit liggen. Daily Dilemma. De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Kijk jij nog naar het WK of is het toernooi wat dat betreft voor jou helemaal afgelopen? Denk je van, nee, nu ben ik er klaar mee. Het hoeft niet meer, ik hoef het niet meer te zien. Het is te pijnlijk. Kijk jij nog naar het WK of is het toernooi voor jou afgelopen? Dat is het dilemma van de dag. Laat maar weten hè, voor wat jij gaat. WK blijven volgen of... Nee, ik pas voor het WK van deze zomer. Inbox staat nu open voor jouw antwoorden, dus laat maar komen via de Topradio BE-app. Dit zijn Lucas en Steve. Ja, voor die mannen is het WK al langer afgelopen. Het zijn Nederlanders.

0: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Kijk jij nog naar het WK voetbal nu de duivels eruit liggen? Of is het daarmee voor jou helemaal afgelopen?
1: Daily Dilemma.
0: Steve heeft mij een bericht gestuurd. Ik ga nu supporteren voor Spanje. Dan kunnen we nog zeggen dat we eruit zijn gevlogen tegen een wereldkampioen. Ja, dat is een goeie, Steve. Bjorn heeft ook een bericht gestuurd. Ik blijf het sowieso volgen als voetballiefhebber. No matter what. Yannick uit Waasmunster. Ik blijf ook kijken naar het WK. Alleen Argentinië mag niet winnen, want ze hebben de FIFA te veel mee. Ja, dat is echt wel iets wat leeft, hè. Dat Argentinië zo de wind van de FIFA te veel mee heeft. En dat zonder Trump-telefoontje. Toch wel speciaal allemaal. Patrick heeft ook een bericht gestuurd. Ja hoor, ik blijf het zeker volgen. En ik hoop dat Frankrijk wereldkampioen wordt. En ook Glenn blijft het volgen. Hij heeft een heel specifieke reden. Ik sta op dit moment bij de WK-pronostiek van Sporza als 37ste in het algemeen klassement. Dus ik moet wel op de hoogte blijven. Die is blijkbaar heel goed bezig met zijn WK-pronostieken. Veel succes daar nog mee, Glenn. Laat zeker weten hoe het daar afloopt. Vandaag trouwens de rustdag op het WK, dus voor veel mensen zal dat het zwarte gat zijn, want ik heb het gevoel dat het echt nog gevolgd wordt. Ondanks het feit dat de Rode Duivels ondertussen al Belgische bodem hebben bereikt. Het vliegtuig is al geland afgelopen weekend. Zometeen dikke festivaltrack bij het top van Alesso, In Your Eyes. Dat is de nieuwste, die draai ik zometeen na dit. Lekker zomers. Funkstar Deluxe en Bob Marley. Ja, de enige echte. Dit is Sun is Shining bij Top.

0: Dit is de sound van de mainstage van op de grote festivals. Alesso en One Republic hebben net op tijd hun nieuwe gelanceerd. Ik ben benieuwd of hij ook vaak op Tomorrowland zal te horen zijn het komende weekend en het daaropvolgende weekend. Het gaat langzaam op de E17. Je verliest een uur de tijd. Dat komt door een ongeval tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West aanschuiven. En ook nog traag rijden richting Gent op de Antwerpse ring tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Excuses aanvaard.
1: Dit is top.
0: 2 jaar geleden gaf Bob Sinclair een optreden op Mykonos en daarvan zei hij zelf: het was het slechtste van mijn hele carrière. En dat was niet eens de fout van Bob Sinclair zelf, maar wel van het publiek, omdat iedereen alleen maar stond te filmen in plaats van te dansen. Ja, daar heeft hij zich echt heel druk over gemaakt, heeft hij zich over opgewonden, achteraf nog een klein beetje gas teruggenomen en toch gezegd van ja, je mag 1 of 2 video's maken, maar stop dan toch die gsm weg en begin gewoon te dansen. Er was geen sfeer. En sindsdien zijn er heel veel meer DJ's die daar af en toe hun beklag over doen. Ik denk wel terecht. Dus denk eraan, tijdens het volgende dancefestival, misschien het aankomende weekend al, 1 filmpje en dan smartphone wegsteken en gewoon dansen op de muziek. Zometeen Bob Sinclair, Rock This Party. Eerst deze Jax Jones en Whistle. Baby.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
6: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
7: Wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinette een zak slimmer. Pardon.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famiflora.
11: In Moeskroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

En geef toe, vandaag is elke verfrissing welkom. Als jij de leukste vakantiejob wil die er bestaat, solliciteer dan misschien volgende zomer maar eens bij ons. Want wie weet word jij onze festivalreporter. Deze zomer is die job weggelegd voor Esther. Zij heeft de vakantiejob. En zij krijgt dan ook van ons backstage toegang op al die leuke dancefestivals. En op heel wat festivals kan je trouwens Top ook vinden, samen met Mentos. Daar staan we dan met onze Silent Disco. Filmpjes daarvan online te zien via onze socials. Zo kan je even zo vluchten van de bestaande festivalstages naar onze Silent Disco. We hebben drie muzikale kanalen voor jou voorzien op die headphones van de Silent Disco. Met onder andere schaamteloze muziek, gemixt door Jeroen en Koen. We hebben de beats van Top Techno met Maite de Dekker. En natuurlijk ook de beste hits van Top, gemixt door Simon T. Dus die drie smaken kan je dan op die Silent Disco ontdekken. De hele festivalagenda waar we overal te vinden zijn, vind je op onze website topradio.be. Maar de volgende kans, dat kan ik je nu al zeggen, om dat te checken, is eind deze maand, 31 juli en trouwens ook op 1 augustus. Dan staan we in Bocholt op Beach Party Bocholt.

Vandaag rustdag in de Ronde van Frankrijk. En misschien ook wel een dag om na te denken of het wel zo slim is om nog in die Franse hitte te koersen. Want het wordt hoe langer hoe meer een probleem. De etappe is gisteren nog speciaal ingekort vanwege de extreme hitte. Nu, Tadej Pogačar heeft er zich ook al over uitgesproken. Hij vindt dat er moet nagedacht worden over de hele koerskalender om die opnieuw uit te denken. Dus we moeten echt van een wit blad beginnen en rekening houden met de hitte. Dat is eigenlijk wat hij heeft gezegd. Maar goed, dat ligt allemaal buiten zijn macht. Maar Pogačar is natuurlijk wel een belangrijke stem, dus misschien zet zijn uitspraak van vandaag wel iets in beweging. We zullen het blijven volgen. Dit is Alibi van Ella Henderson.

0: Dit is Stop!
1: Er zijn ook natuurbranden in ons land en Julie heeft daarover nu een update. Top headlines van 12 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse Heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan nog gemakkelijk via de grond verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
3: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
2: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2,01 euro. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
4: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
2: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robais van Vooruit.
5: Het is zo, wanneer kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
2: Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de achtste finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist. Zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. Het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
1: Hoppa, nog iets warmer de komende dagen, waarom ook niet, hè? Het gaat langzaam op de E17, 40 minuten verlies je tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Op de E40 door een ongeval ook aanschuiven vanaf Ternat tot Groot-Bijgaarden een half uur extra. En richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier tussen Bogerhout en de Kennedy-tunnel. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan beter nieuws, want dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top! Bram van Hee.
1: Ik werd deze ochtend wakker en het deuntje van de nieuwe toptune zat al in mijn hoofd. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ga hem zo meteen draaien. Eerst Faruko.
0: Top!
1: Dit is Peppas.

dit moment is er nog geen officieel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar ik ben er zeker van dat studies zouden aantonen dat de muziek van Top nog beter klinkt in de zomer, bij warme temperaturen, zoals vandaag. En daarom gaan we ervoor zorgen dat je ons overal mee naartoe kan nemen en beluisteren met een draadloze koptelefoon. Ik gebruik de mijne altijd om te fitnessen, dat is ook handig. Nu, Bart-Jan speelt deze namiddag een nieuw spel met jou en daar kan je zo eentje winnen, zo'n draadloze koptelefoon. En dat elke dag opnieuw de komende weken, dus luisteren.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote pad eend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Weet je wat ook zo zalig is aan die draadloze hoofdtelefoons? Dat is die noise cancelling functie. Zo even helemaal afsluiten van de wereld. Heerlijk is dat. Ik heb zo het gevoel dat er heel veel luisteraars nood hebben aan een nieuwe koptelefoon om ons in de beste kwaliteit te kunnen beluisteren. Wel, Bart-Jan gaat er eentje weggeven, dus blijf gewoon luisteren. Dit is Chris Brown.

Duim omhoog van Chris Martin van Coldplay, want hij moet toestemming gegeven hebben om die piano te gebruiken, toch? Uit zijn bekende Clocks van Coldplay, Robin Schulz mocht hem gebruiken in zijn nieuwe Better Times. En het resultaat daarvan kreeg je net bij Top te horen. De files dan, want het gaat druk op de het is druk op de E40. Een uur verlies je tussen Afleghem en Gort-Bijgaarden. Dat komt door een ongeval. Op de E17 ook aanschuiven tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum een half uur. Dan de E313 een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Ching, ching.
3: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Al

0: Misschien heb jij ooit ook al gegoogeld wat is er te doen vandaag in de vakantie om een uitstapje met de kinderen te plannen of zo. Je verliest daar gewoon heel veel tijd mee en vaak kom je niet op het gewenste resultaat uit. Dus stop met die waste of time. Wij hebben daar iets op gevonden. Elke ochtend bij Top is er een speciaal alarm te horen, ook wel bekend als...
1: Het...
2: Ik verveel me.
0: Ja, als je dat alarm hoort afgaan, dan stuur je heel snel via de Top Radio B-app. Ik verveel mij en dan maak je kans om in de uitzending te komen. Mag je aan het rad draaien en dan maak je kans om misschien wel te gillen in Bellewaerde op een of andere attractie. Of te experimenteren in Technopolis. Of te ontspannen in Saunatopia. Of misschien wel een ijskoude uitdaging te beleven bij Snow World. Ik noem maar een paar activiteiten van het Ik verveel mij rad. Waar je dan... op terecht komt en dan win jij sowieso één activiteit. Welke dat is, dat zal het lot dan altijd bepalen. Maar dan heb je meteen ook iets te doen deze vakantie om uitstapje te plannen met de kinderen. Wanneer kan je dat allemaal winnen? Wel in de ochtend bij Brian. Dus tussen 7 en 10 luisteren. Ook morgen vroeg gaat dat alarm opnieuw afgaan.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronsen.
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famiflora.
11: In Moeskroen en de Pannen.
10: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen open.
1: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

Lost Frequencies heeft het geschopt van de grootste festivalpodia ter wereld tot een kelder. Dat klinkt misschien een beetje een stap achteruit, maar voor Lost Frequencies is het net iets heel speciaals, iets heel exclusiefs. Want hij heeft zijn eerste set ooit gedraaid in de legendarische DJ Mike Basement. Onder DJ's is dat echt een ding. Geen massavolk, geen gigantische mainstage, maar gewoon een intieme DJ-set in de fameuze DJ Mike Basement kelder. Heel set kan je bekijken via de website en de YouTube van DJ Mac. Dat is ook meteen perfecte promotie voor Lost Frequencies om nog wat stemmen te verzamelen om hoog te eindigen in die fameuze DJ Mac Top 100. Heel belangrijk, hè? De voting is open voor wat ze dan noemen de Top 100 met de beste DJ's ter wereld. En daar wil je natuurlijk zo hoog mogelijk in eindigen. Dus wij supporten onze Lost Frequencies volle bak. Sowieso.

0: Het is maandagmiddag, een zalige 25 graden aan zee op dit moment.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Het antwoord is ja, vooral in Blankenbergen, heel druk. Daar, dat is blijkbaar de place to be op dit moment. Met volle treinen op de tracker van de NMBS. En het is ook de drukste badstad op dit moment. Verder gezellige drukte, zo te zien. In de Pannen, Kokzijde, Oostende, Bredene en Knokke-Heist. Maar er kan altijd nog een beetje volk bij natuurlijk. Je gaat andere oorden moeten opzoeken als je het wat rustiger aan wil doen. Dus bij deze weet je dat, mocht je naar zee trekken vandaag.
1: Dit is Top!
0: Zometeen Bart-Jan, veel plezier met hem. Nu nog Sam Veld.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Dit is Stop!
4: De nieuwe geneeskundestudenten zijn gekend. Julie Isabeau weet meer. Julie, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een kleine 2000 studenten hebben te horen gekregen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de beste op de toelatingsproef begin juli, al was niet iedereen toen even eerlijk, zegt Jonas Brouwers van de examencommissie.
6: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
5: Als je nog moet tanken, wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal €2,04 per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar €1,88. Voor benzine 98 naar €2,01. In Vierwijnval in de provincie Namen is een Vlaamse scout zaterdagnacht zwaar gewond geraakt nadat hij van op 7 meter hoogte in een rivier wilde springen. De jongen viel naast het water en belandde op een oever. Hij bleef wel altijd bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en stelt het intussen goed. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri op den Akker.
7: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
5: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. De grote natuurbrand in het zuiden van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En de brand breidt nog altijd uit. Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig, iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
4: Als je sponsor Safety Jogger is bij het wielrennen, moet je dus binnenkort misschien veiligheidsschoenen dragen. Dat wordt een beetje moeilijk. E17 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum een half uur erbij. E40 richting Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarde ook daar 30 minuten. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je er 20.
3: Dit is Top. Jan de Prateren.
4: Goeie keuze, jij kiest voor Top deze maandag. Dan kies je voor Coldplay na Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me Tonight.

0: Afgelopen twee weken was ik met vakantie in het Midden-Oosten. Temperaturen 2, 3, 40 graden. Elke dag opnieuw, dus dat was wel stevig.
1: Ja, wat,
0: maar dat wil dus zeggen dat niemand hier hoeft te klagen, want ik merkte vooral dat de mensen daar minstens even gelukkig zijn als hier toch. Zometeen vertel ik jou trouwens iets over een vakantieland. Als je eraan toe gaat, is het een gebruik wat je beter kan weten dan niet weten. Red Carpet komt eraan. All Right en Medusa staat ook al klaar. Eerst deze 90s hit van Fats & Small. Dit is Feel Good.

Meetings, iets pitchen aan je baas, opslag vragen. Bij ons worden zakelijke afspraken heel vaak in saaie bureauruimtes gehouden. Dat is trouwens hier niet anders hoor, eerlijk gezegd. In het beste geval tijdens een lunch of een etentje of op een terras. Als het niet discreet moet, dan kan dat ook wel. Ik zal je trouwens een tip geven. Als je gaat meeten met je baas buitenshuis bijvoorbeeld, als je dan een lunchje gaat doen of ergens iets gaat drinken. Het voordeel is, de baas betaalt altijd. Die gaat nooit aan zijn werknemer vragen om dat etentje te betalen. Bijvoorbeeld, dus een kleine tip, dat je dat gefixt krijgt, is altijd wel goed natuurlijk. Maar er zijn landen waar het anders kan. Bijvoorbeeld is er een land die je gewoon kan, ja, dat is een normaal gebruik, waar je uitgenodigd kan worden om een meeting te hebben in een sauna. Ik vind het een beetje raar. Vooral als je met je computer of met je papieren daar moet gaan inzitten. Maar dat is een vrij normaal gebruik. Als je denkt te weten over welk land het gaat, waar heel normaal is dat je meetings houdt in een sauna, laat eens weten via de Topradio BE-app.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Hé, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het. Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Ik vroeg aan jou als jij weet waar er af en toe wel eens gemiet wordt in een sauna. In sommige landen is dat een heel normaal gebruik. Dus wij mieten meestal in een meetingroom. Heel formeel is dat heel vaak. In sommige landen is dat in een sauna. Dus ik neem dan aan dat je met je baas en met je collega's dan ook gewoon in zwembroek of zwempak daarin zit. En dat er geen powerpresentaties worden gegeven. Want in een sauna lijkt me dat een beetje moeilijk. Want ook dat is zoiets wat bij ons al altijd gedaan wordt. Dan moet je altijd zitten kijken naar een scherm. Heeft iemand wel een of andere presentatie gemaakt? Wat kwam er allemaal binnen? Jordi die stuurde heel opvallend. De Russische maffia spreekt af in de sauna. Kijk maar naar de film Eastern Promises. Maar als we alles moeten geloven wat er in de film gebeurt, Jordi, dan is het... Maar het kan wel. Maar als je met de Russische maffia, denk ik, in de sauna zit, dan kom je er buiten met een afgesneden oor of dat soort zaken. Naomi dacht Japan. Sissy dacht dat ook. Japan weet ik niet zeker. Maar ik heb het wel gevonden dat het een heel normaal gebruik is in Lapland. Dus het Finse stukje wat aanpaalt daar met Finland. In Lapland zou dat heel normaal zijn dat je afspreekt om te gaan meeten op een bedrijf in een sauna. Elk bedrijf zou dat daar ook hebben. Dat is een heel normaal gebruik. Dus kijk, als je ooit naar daar gaat wonen of werken, zorg dan dat je genoeg zwembroeken hebt. Want dat is dagelijks dan denk ik dat je in de sauna zit. Gezellig.

Thomas die laat nog weten dat mieten in een sauna in Lapland en in Finland, dat eigenlijk naakt moet gebeuren. Ja, ik zie hem al komen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat sommige collega's dat niet zo leuk zouden vinden als we nu onder collega's naakt in een sauna gaan zitten om te gaan mieten. Dat is een beetje raar. Ik zou in dit geval ook wel passen, dat eerlijk gezegd. Sigala komt eraan met Easy Love. Op de weg aanschuiven op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. 28 minuten erbij. En ook op de Brusselse binnenring gaat het trager tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette. Verlies je 24 minuten. Ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. Een kwartier erbij daar.

Een van die hits van Top Radio. The Second Voice heet het met Let Me Be. Het WK voor de Belgen is nog maar net gedaan en er wordt al gesproken her en der over transfers, want het nieuwe seizoen komt er natuurlijk heel snel aan. De kans bestaat dat we binnenkort een tweede Belgische speler hebben bij Manchester United. En dat zou toch een behoorlijke eer zijn. Ik vertel jou zo meteen wie en dat is en dat mag met trompetjes.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Hallo, Kito Party, kan ik u helpen?
5: Yes, I speak a bit English, yes.
4: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
6: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
7: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
8: Goh, ik weet niet, ik twijfel nog.
9: Wat doe jij nu?
7: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
10: Zeg, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de Pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

Nog steeds nummer 2 in de top hit 40, dat wil ik zeggen toch? Another N54 Ultra. We hebben er al eentje in Manchester spelen en dat is Manchester United natuurlijk. Dat gaat over Senne Lammens, de onfortuinlijke Belgische keeper van het afgelopen WK. En de kans bestaat dat er nog een tweede Belgische speler bij komt, want de geruchtenmolen, de pers is al aan het schrijven. Het staat al her en der te lezen dat Yuri Tielemans een heel grote kans maakt om naar Manchester United te gaan verhuizen. Speelt momenteel bij Aston Villa en heeft daar de Europa League gewonnen. En die hebben natuurlijk ook naar tv gekeken. Die hebben gezien hoe goed hij wel heeft gespeeld op het WK. Zou dat ook wel verdienen, denk ik. En zou leuk zijn dat hij bij die topclub verder kan. Tielemans onderweg naar Manchester United. We hopen dat morgen te laten bevestigen. Maroon 5 en Christina Aguilera is dit. Moves Like Jagger.

Ik geef binnen 20 minuten een JBL-koptelefoon weg. En dat is geen gewone, want het is een draadloze met ook nog eens ruisonderdrukking. Dus wat zou je nog meer willen? Spelletje straks. Je gaat één woord dat weggeruist is. Wat je helemaal niet hoort, moet u sturen. Maar dat wordt makkelijk, denk ik, vandaag als eerste. Zometeen gaan we spelen. Eerst nog de Bucket Hat, net voor twee.

0: Dit is Top!
1: Het is ondertussen 2 uur en spieken voor examens is van alle tijden blijkbaar. Julie, Isabeau, jij weet meer.
2: Goedemiddag. Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valspelen tegen te gaan. Jonas Brouwers van de examencommissie.
3: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
2: Zo'n 1880 leerlingen slaagden wel zonder spieken en mogen starten in de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen, voor dierengeneeskunde 240. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren 10 verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. Roodduivel Yuri Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En hij zou daar samenspelen met Rode Duivel Senne Lammens. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Dan wordt het nog iets warmer tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
1: 4 stevige files. R0, de Brusselse binnenring is dat. Tussen Astridlaan en Jette verlies je 22 minuten. E17 richting Antwerpen. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum zijn het er 20. En ook op de E40 richting Brussel gaat het trager. Tussen Ternat en Groot-Bijgaarde verlies je ook 20 minuten. Ik eindig op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar een kwartier aanschuiven.
0: Dit is Top. Jan de Prateren.
1: Met straks Zoo-oo-oo van Shakira en Dimitri Vegas en Like Mike staan ook op mijn lijstje. Beginnen met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Dimitri Vegas, Like Mike. Woensdag nog eens in Ibiza DJ'en om dan het komende weekend en vooral op zaterdag dan te gaan DJ'en op Tomorrowland natuurlijk, want het eerste weekend komt eraan. Ik hoop dan altijd dat ze van dit nummer een of andere remix nog eens draaien. Is goed. Body Talk kreeg je bij Top. Ik geef zo meteen een JBL koptelefoon weg. Het is een draadloze, wat heel handig is. En hij is ook nog eens ruisonderdrukkend. Het spelletje zo meteen is heel makkelijk. Ik ga een woord vragen. Een woord die je door de ruis niet kan horen. Dat woord moet je me straks sturen. Ik laat het zo meteen horen.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to
2: Azul.
3: We make you move.
4: Dit is

0: Ik geef de komende weken rond dit uur telkens een JBL-koptelefoon weg. Is altijd handig, een goede koptelefoon. Moet je anderen niet storen, kan je lekker hard luisteren op het vliegtuig, waar je ook bent, met vakantie, aan het strand, aan het zwembad. Maakt niet uit. Een JBL-koptelefoon is draadloos en heeft ook ruisonderdrukking. Dus ook de achtergrond gaat jou niet storen. Heel makkelijk, ik heb telkens ervoor gezorgd dat er één woord niet hoorbaar is door de ruis. Uit een bekende grote hit. Vandaag is dat Avicii met Wake Me Up. Dus spits je oren. Ik zoek het woord.
1: I try.

Dat was hem. Stuur het woord door via de Topradio BE-app en probeer de vijfde te zijn. Dan krijg je van mij die JBL-koptelefoon. Dus goed nadenken, dat moet wel lukken, denk ik. Het is een grote hit. En voorlopig op de radio nu Calvin Harris en Sam Smith.

Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Robin Schulz, Rita Ora en I'll Be There op deze maandagmiddag. We spelen vanaf vandaag elke dag voor een JBL koptelefoon. Het zijn draadloze en dan ook nog eens met ruisonderdrukking. Dat is leuk. Ik liet daar Bert de net tenminste een stukje horen uit Avicii met Wake Me Up. Waarbij dat je door ruis één woord niet kon horen. Ik laat nog even de opgave horen. Dit was hem. Hier was één woordje weg.

0: Ik dacht dat het makkelijk was, toch een pak foute antwoorden die binnengekomen waren. Het is natuurlijk niet altijd evident om exact te weten waar in het liedje dat ik dat stukje er heb uitgehaald. Maar Elisa, jij weet het wel, vertel eens.
1: Hallo, dat was Plans.
0: Plans is goed hoor, denk ik.
2: Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans.
0: I don't have any plans, zingen ze. Dat is helemaal goed. Dat wil zeggen dat die JBL-koptelefoon van jou is. Ik ga hem opsturen. Zeg maar, jij bent onderweg naar iets wat voor een vrouw heel belangrijk is om te doen. Wat ga je doen nu, vanmiddag?
1: Ik ben op weg voor mijn gelnagels te laten vernieuwen.
0: Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar bij mijn vriendin is dat ook. Dat is cruciaal belangrijk. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, nu wel, want we vertrekken bijna op verlof en ik wil toch wel nieuwe mooie nagels voor op verlof te vertrekken.
0: Tuurlijk, ik snap jou volledig. Welke kleur ga je nemen, Elisa?
1: Iets roos, heel fel roos.
0: En is het dan met zo nog een figuurtje erbij of gewoon effe roze?
1: Eén bloemetje op mijn ringvinger.
0: Alright, geniet het komende uur van je handjes en goede vakantie,
1: ja.
0: Hè?
1: Dankjewel.
3: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod.

0: Het is niet bij Top Justy en Sam Harper met Just a Little, maar nieuw is het natuurlijk helemaal niet. Je kent het van vroeger, een van die oude hits die gerecupereerd zijn. Het is tegenwoordig de trend. Als je iets nieuws uitbrengt, is de kans groot dat je het gewoon pikt van ergens anders natuurlijk. Gordo komt eraan zometeen met Renier Zonneveld en Loco Loco. Op de weg nog één groot probleem, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar een kwartier.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Het was Armin van Buuren die de remix maakte van deze Killers en Human. De zon die had het een beetje moeilijk vandaag, maar is er ondertussen wel behoorlijk door overal. Temperaturen in het binnenland alweer rond de 30 graden. Aan de kust iets frisser.

0: brak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

sun. Move Into the Sun van Hugo. Alesha Dixon is een zangeres, maar in Groot-Brittannië zit ze ook in de jury bij Britain's Got Talent. En dat heeft haar geen windeieren gelegd. Je kent ze onder andere van deze hit.

Ik weet niet hoe jij daarmee omgaat, maar ik kan me behoorlijk irriteren aan het feit als ik naar een concert ga van iemand, op een festival kan dat ook, en dan ga je speciaal voor die ene artiest, omdat die een gigantisch grote hit heeft gescoord. En die brengt dat nummer dan natuurlijk, maar die brengen dat dan in een andere versie. Of in een nonchalante versie, of in een versie waarbij ze hun grootste hit eigenlijk al een beetje tegen hun zin zingen. Dat gebeurt vaker en vaker, merk ik, vooral als het andere versies zijn en als daar zo niet het origineel bij aansluit. Ik kan mij daar heel erg in ergeren, want ik ga dan speciaal voor dat liedje naar die artiest en dat is dan niet zo. Bij Milk Inc. ligt dat een klein beetje anders. Milk Inc. heeft natuurlijk Walk on Water ook al 100.000 keer gezongen. En als je ze ziet optreden, dan brengen ze daar eigenlijk een soort van beginnende akoestische versie van. Dat klinkt dan zo. Krijg je alleen Reggie op gitaar. En dan breekt dat uit. En dan vind ik dat niet erg. Dan vind ik dat niet erg, omdat je dan toch nog het volledige goede nummer krijgt. Maar bij andere artiesten kan ik me er behoorlijk aan storen. Dit hier is Tiësto. Samen met Charlie XCX.

0: Dit is Stop!
1: Het is 3 uur, het is tijd voor het nieuws. Lore Brijsink praat je bij. Hey Lore, goedemiddag.
2: Goedemiddag. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt. Terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden, na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
3: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld. Waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
2: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Ze worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Jurie Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.
1: Nog altijd 1 lange file, E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost een kwartier. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 15 minuten.
0: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
1: Met straks Mooi Volk, Dua Lipa, Houdini ga ik spelen. Eerst Florida en David Guetta. Where Them Girls At op deze maandag.

Dit uur met zekerheid een song uit de Summer Beat 1000 dankzij de Zomer Summer Beat Roulette. Dat gaat ervoor zorgen dat we een song eruit draaien. En ik heb tickets voor Festivibe. Dat is een leuk festival. Midden augustus is dat in Maasmechelen. Straks 2 tickets te winnen.

0: Het is helemaal vergeven.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Rettiketet, het is tijd voor de Summer Beat 1000 Roulette. Met andere woorden, het is gewoon veel te mooi weer om niks te laten horen uit onze Summer Beat 1000 van die laatste weken van juni. Ik wil er graag een song uit draaien, maar ik heb van jou daarvoor een getal nodig. Een getal wat dan overeenkomt met de plaats van die song in de lijst. Een getal dat liefst voor jou belangrijk is. Ik zeg nu maar iets, dat zou het huisnummer kunnen zijn waar je woont. De code van je fietsslot. Een nummerplaat die je voor jou momenteel ziet. Stuur het gewoon door en ik plak daar een leuke plaat aan vast. Het nummer waar het stond in de Summer Beat 1000. Ik ben eens benieuwd naar het verhaal ook achter zo'n song.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Italië. Summer Beat 1000 Roulette.
1: In de roulette vandaag heb ik gekozen voor nummer 70. Dat kwam binnen via Tom, die net over de Vlaamse grens woont. Die woont in Wallonië, in Henegouwen, zie ik. En hij zegt, ja, 70 is het procent dat ik haalde op mijn laatste examen verpleegkunde. Ik vind dat om te beginnen al een applausje waard. Ik vind als je op het einde van je studies 70% haalt, is dat bijzonder goed. En ik hoop wel, beste Tom, dat jij niet gespiekt hebt. Want je weet, het was in het nieuws bij de examens voor geneeskunde. De toegangsexamens is er toch weer behoorlijk gespiekt. Maar ik denk dat jij dat niet hebt gedaan. Dus ik heb gekeken in onze lijst van de Summer Beat 1000 wie er op nummer 70 stond. Het is een leuk liedje. Het is dat van Safri Duo.

0: Het was Missy Elliott in deze remixversie die scoorde For My People. Zometeen heb ik 2 tickets voor Festivibe. Dat is een kleinschalig festival in Limburg in Maasmechelen. Ik vertel je straks wie er op de headlinerspositie staat. En een Dugo-ticket kan je winnen als je straks weet wie daar onder andere optreedt. Dus ik ga jou aan de ene kant een beetje helpen. Aan de andere kant moet je misschien maar eens opzoeken op de website van Festivibe ondertussen.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Het was 1993 en het bleef voorbij bij deze ene hit voor Urban Cookie Collective met The Key, The Secret. Ik heb ook een sleutel, die van Festivibe. Top! Your summer beat. Festivibe vindt plaats op 14 en 15 augustus in Maasmechelen in Limburg. Een gezellig kleiner festival. 2 dagen feest met onder andere op die vrijdag DJ Matten. Anouk Maton is dat natuurlijk. En daarvoor heb ik ook tickets, dus voor die vrijdag 14 augustus. Moet je wel even opletten, want er treedt nog een heel populaire DJ op. Hij is trouwens de eerste Belg op het label van Martin Garrix. Zijn voornaam is Michael. Wat is zijn achternaam? Stuur door via de Topradio BE-app. Computer pikt er een winnaar uit. Je speelt voor een duo-ticket voor Festivibe in Maasmechelen op vrijdag 14 augustus. Is dat daar?

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Hallo, Kito Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, hè?
6: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
7: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
6: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
10: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.

0: Ik had duo-tickets voor Festivibe op 14 en 15 augustus, is dat in Maasmechelen. Maar er was een vraag bij natuurlijk en die ging over een Belgische DJ die daar ook gaat draaien. Maar ook als eerste Belg op het label van Martin Garrix zijn songs mag uitbrengen. Het was Michael Amani. Hadden heel veel mensen juist trouwens. Degene die de duo-tickets krijgen zijn onder andere Mark en Mauro. Die mogen die vrijdag daar naar
1: Your Summer Beat
0: Festival.
1: Samen met Mental Vibes.
2: Nieuw Mental Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

9 voor 4, 9 voor Wouter de Vries, die er straks aankomt na 4 uur. De Love Parade is de moeder der parades als het gaat over dansmuziek natuurlijk. Ooit begonnen in 1989 met 150 mensen. Meer was het niet. Op het einde zaten ze aan 1.400.000 en dan was het zo goed als afgelopen. Ging ook een paar keer behoorlijk fout. Ik heb er eentje van meegemaakt in Berlijn en dat blijft een onvergetelijke ervaring. Misschien heb je dat ook ooit kunnen meemaken. De Hoel maakte er dit liedje over. Meet her at the Love Parade.

0: Dit is Stop!
1: Het is 4 uur nog steeds, hitte golf en veel wind, dus dat is uitkijken voor brandgevaar. Lore kent de details in de top headlines.
2: Goedemiddag. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje. Het komt door de hitte en de voorspelde tweede hittegolf. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
3: Ja, de lange periode van de hoogste en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook neemt en dat we dus moeten opschalen. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn voor vuur en voor gevaar daar rond in onze bosrijke omgevingen in Vlaanderen. Ja, het is een algemene oproep natuurlijk om niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men in een bosrijke omgeving vertoeft.
2: De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral in het zuiden en nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. Ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal. Met een piek van ruim 1,8 miljoen, halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
1: Het is rustig onderweg. Er is maar 1 file van zo'n kwartiertje. Dat is de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Goedemiddag met de beste soundtrack van je maandag. Zometeen Calvin Harris en Jazzy starten met Pitbull en Neo. Give me everything.
4: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go

Goedemiddag, als je vandaag jarig bent, happy birthday to you. Dan ben je jarig samen met Lamine Yamal, speler van Spanje, is vandaag jarig. Die is 19 jaar geworden. Ja, zo jong bazeke en al zo goed kunnen voetballen. Straks check ik weer de meest gegoogelde woorden. Ik heb het over een nieuwe fashion trend. Wat moet je dragen om hipster te zijn? Maar vooral heel veel summer beats voor jou op jouw vakantie. En als je nog aan het werk bent, dan krijg je op zijn minst het vakantiegevoel. Dat beloof ik jou vandaag.

0: Neil King heeft ooit eens een track gemaakt die Whisper heet, maar dit is iets totaal anders natuurlijk van Joel Corry.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: De meest gegoogelde termen van het internet, van Google natuurlijk. Ik heb ze weer voor je opgezocht. Waarop is er gezocht? Wel, laten we dat eens bekijken.
1: Vandaag om
0: 2 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Manchester United. Heeft natuurlijk alles te maken met het voetbal. Manchester United en Aston Villa, twee Engelse voetbalploegen, zijn dicht bij een akkoord over Yuri Tielemans, onze Belgische middenvelder. Hij zou overkomen voor een bedrag van 41 miljoen euro.
1: En om
0: 3 uur
1: werd gezocht naar...
0: Diesel en benzine nog een keertje. Diesel en benzine worden morgen terug goedkoper. Bij benzine gaat er 2,5 eurocent af. Bij diesel 5,9 eurocent. Dus als je een auto hebt die veel slurpt, of je bent een camionneur die de tank moet vullen, ja, dan is het al eens de moeite, als het kan, om te wachten tot morgen natuurlijk.

Martin Garrix en Told You So. Als jij in 10 werken zit vanmiddag, ja, 5 uur nadert, dan ben je misschien toch al een klein beetje aan het aftellen om straks naar huis te vertrekken en misschien nog een zomerbar mee te pikken.

0: Running low on your love kan ook zijn met een elektrische wagen. Dan moet je snel gaan een laadpaal zoeken. Mad Sky en Bambito. Oké, zometeen voor de fashion kings en fashion queens die meeluisteren vanmiddag. Wat moet je zeker in je kleerkast hebben hangen deze dagen? Als je helemaal wil inzijn met de mode. Ik heb straks een onderzoekje van de Zalando. Enorm veel wordt verkocht deze dagen. Eerst even naar de weg de E19. Daar verlies je tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. E40 ook een vertraging tussen Adinkerk en de Franse grens van een kwartier. En E40 richting Brussel is een ongeval gebeurd ter hoogte van Groot-Bijgaarden. Vanaf Ternat verlies je daar een kwartier.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Goed bezig, onze Last Frequencies en Live It All. Welke modetrend is deze dagen mega populair? En dat is een onderzoekje van Zalando, waar ze het wel zullen weten natuurlijk. Daar wordt heel veel kledij gekocht. En dat is voetbalshirts kopen.
1: Ja.
0: En dat dan combineren met casual kledij. Dat is de trend voor deze zomer natuurlijk. Dankzij het WK voetbal natuurlijk. Ook bij de Belgen is het uitshirt in de pastelkleuren, gebaseerd op René Magritte, mega populair. In vele winkels zelfs volledig uitverkocht. Dus ik ben eens benieuwd, heb jij al een voetbalshirt gekocht dit jaar? En welke is het dan? Laten we dat even weten in de Topradio BE-app.

0: Purple Disco Machine.
1: Dit is top.
0: Ja, mijn onderzoekje klopt overduidelijk. Heel veel toppers hebben al een voetbalshirt gekocht. Welke dat dan juist zijn, dat verklap ik zo meteen.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
9: Wij hebben de oplossing.
10: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
11: komen de kids een dagje ravotten.
12: In de binnen- en buitenspeeltuin.
13: Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
14: Je komt toch eens langs, hè?
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
18: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
19: Famiflora.
18: In Moeskroen en de Pannen.
17: Minder varen dan dat je peest. En alle dan open.

Klopt dat onderzoekje dat voetbalshirts zo populair zijn deze dag? Ik moet zeggen, ja, als ik het hier lees in de Topradio BE-app. Frederik zegt, ik heb er eentje besteld om vrijdag te gaan supporteren. Staat wel niet bij welk shirt het is, maar ja, het zou wel mooi zijn dan. Frankie heeft al het nieuwe shirt van KAA Gent besteld. Ja, want de Belgische competitie, dat begint ook weer spoedig. Christophe heeft het voetbalshirt van de Rode Duivels 2016. Nog altijd een van de mooiste, vindt hij persoonlijk. Dennis heeft het uitshirt van AS Roma 2026 met speler Dybala. En het thuisshirt van Real Madrid en ook het uitshirt van België. Ja, met die pastelkleur heeft dat gegeerde shirt blijkbaar kunnen bemachtigen. Marco heeft ook het shirt van Spanje gekocht. Dus ja, kan je samenvatten, die voetbalshirts, dat is inderdaad een populaire aangelegenheid. En nu nog eens Jason Derulo, die scoort altijd door zijn eigen naam te vermelden in zijn songs. Riding Solo.

Phil van Bampa, tijdens het bumperen onderweg naar huis misschien. Harry Styles, van hem is bekend dat hij graag veel optredens doet op dezelfde plaats. Hij heeft veel concerten gedaan in Nederland, toen in Londen. En deze dagen zit hij in Brazilië. Vanaf vrijdag begint hij aan 4 concerten in São Paulo. Dat is Aperture.

0: Dit is Top.
1: Het is 5 uur, het is warm naar buiten. Verleiding is aan groot om bijvoorbeeld te gaan zwemmen in een beek. Maar ik zeg opletten. Lore weet er meer over. Goedemiddag, Lore.
2: Goedemiddag. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het kindje is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe lang het kind al in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Het komt door de droogte en de hitte. Je hoort Jeroen de Nagel van het agentschap Natuur en Bos.
3: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven, niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, rook niet in onze natuurgebieden, want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
2: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de branddorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
4: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
2: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Het Openbaar Ministerie gaat wel in beroep tegen de enkelband. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand out door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar. Want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.
1: Ja, hier zijn de langste files, de A12. Daar een probleem tussen Boom en de Kontigse Steenweg. Je verliest 20 minuten E19. Daar gaat het ook trager tussen Mechelen-Zuid en Lumst. Je verliest ook 20 minuten. En die 40 door een ongeval ter hoogte van Groot Bijgaarden. Vanaf Ternat ben je ook 20 minuten kwijt. Op andere plaatsen in een vertraging, dan mag dat niet langer duren dan een kwartier.
0: Dit is Top. De Vries.
1: Straks kan je weer zo'n lekker en verfrissend Apéro-pakket winnen van mij. Als je tenminste kan ontcijferen dat onze Shane Paul komt zingen.

0: uur plaatjeuitenboutiques Casio en Prana.
1: Dit is Top.
0: Zometeen lanceren we voor week 3 onze artiest voor deze zomer. Shane Paul komt hier heel de week hit zingen uit de Summer Beat 1000, maar wel in zijn eigen tropical reggae versie natuurlijk. Als je kan achterhalen welke hit dat is, dan kan je zo'n Apiro pakket winnen met van alles erin. Straks ook een verzoekje dat je mag doen in de Komkommer hit, maar eerst deze. Het voetbalanthem der voetbalanthems. Ik heb hem ook al horen voorbij komen op het WK in Amerika. Van de Italiaanse Gala, daar zal ze al rijk van geworden zijn, samen met de producers natuurlijk. Makkelijk, hè? Je kan hem meezingen woord per woord. Freed from desire.

in om van te genieten deze zomer met je vrienden een Frexenet Solaris Spritz pakket. Maar dan moet je natuurlijk ontdekken wat onze Shane Paul gaat zingen. Hij is er weer ingevlogen met een eigen versie. Een soort tropical versie, reggae versie van een Summer Beat 1000 hit. Als je kan achterhalen welke dat is. In principe, titel en of artiest is voldoende, maar ik vind het altijd leuk als je ze beide kan ontdekken. En ja, mijn tip is altijd, zing het mee. En vandaag gaat het gewoon eruit rollen. Geloof mij, hier is Shane Paul. Allee, ga ervoor, vriend. Ja, weer met de trompetten erbij. Wat zegt hem hier eigenlijk allemaal? Ik snap er soms niets van, maar... Ah, denk dat ik het al door heb. Jij ook?

0: Jamaica. Jamaica.
1: Het venijn zat in de staart. Wat heeft onze Shane Paul hier gezongen? Onze topartiest die we helemaal aan het lanceren zijn deze zomer. Binnenkort zal hij overal nog moeten optreden, denk ik. Wat heeft hij gezongen? Stuur maar in de Topradio BE app als je die prijs wil winnen. Trouwens, als je binnenkijkt, topradio.be of via VTM Go, daar zie je ook de Apiro Box staan hier in de studio die je kan winnen. Ik zeg het maar even, mocht je daartoe de mogelijkheid hebben. 10e met het juiste antwoord komt straks even in de uitzending.

0: tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote badeend?
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis.

0: yeah.
1: You know

0: Jamaica.
1: De tiende hangt aan de telefoon, dat is Laura Smits. Het leven, dat is een lach en een traan. En bij jou, Laura, is het toch een klein beetje een traan, hè, vandaag?
2: Ja, klopt.
1: Wat is er gebeurd, Laura? Ze vertel het dus.
2: Ik ben gisteren gevallen met het koersfietsen en ik lig nu vast in mijn zetel met enkele
1: schaafwonden. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Dat zal genezen vanzelf of moet toch niet geopereerd worden?
2: Nee. Met de goede verzorging wordt het wel, komt het wel in orde.
1: En het voordeel is misschien ook, Laura, nu je in de zetel ligt, heb je meer tijd om radio te luisteren en kan je eens meedoen met dit soort plezante spelletjes.
2: Inderdaad.
1: Ik hoop dat je kan winnen. Dus zeg eens, Shane Paul, wat heeft hij gezongen daarnet?
2: Titanium van David Guetta.
1: Ja, kan je ook nog zeggen met welke zangeres?
2: Ah, met Sia.
1: Ja, het is niet waar. Laura. Kunnen we dat toch nog verzachten, die pijn, met dat Aperol-pakket van Freshenet Solaris Spritz. Het komt jouw richting uit. Oké, ik hoop dat je snel weer uit de zetel kan. En ik zou zeggen, nee, dansen op die van David Guetta en Sia, dat zal even niet voor vandaag zijn. Hè?
2: Nee.
1: Maar, nee, ik zag dat. Maar luisteren kan wel. Luisteren kan wel, hè?
2: Klopt.
1: Oké.
2: Dank je wel.
1: Veel beterschap. Dada.
2: Dank je. Dag.
3: Freshenet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshenet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ook een voetbalanthem, dat ook al gehoord in de stadions op het WK in Amerika. David Guetta en Sia en Titanium. En alle geluk dat er geen titanium vijs in moest na die valpartij bij Laura en met de koersfiets van daarnet. Zometeen Bibi Rexha voor je draaien. Eerst naar de weg met de langste vertragingen, de A12. Daar verlies je tussen Boom en de Kontichtse Steenweg een half uur. E19 tussen Zemst en Rums 20 minuten. En de E40 tussen Adinkerk en de grens van Frankrijk ook 20 minuten. Op andere plaatsen een vertraging zat voor maximum een kwartier.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Je mag weer een verzoek kiezen in het programma, maar het is nooit gelijk welke track natuurlijk. Het moet passen bij het komkommernieuws en het gaat vanmiddag over dit. De brandweer van de Amerikaanse stad San Francisco ondervindt veel hinder van zelfrijdende taxis die niet aan de kant gaan als er een brandweerwagen aankomt. Moet wel eerlijk zijn, hoeft niet echt een robot achter het stuur te zitten om dat fenomeen mee te maken. Ik heb het hier ook al eens gezien, hè, dat er de hulpdiensten aankomen en dat sommige mensen totaal in de weg blijven staan met de auto. Maar het probleem is daar ook, sommige van die zelfrijdende auto's staan midden op de weg, dat de accu dan leeg is. Ja, dan blijven die ook opeens staan. Bon, we gaan er een passende track voor draaien. En jij mag beslissen wat er past bij dit nieuws. Het kan iets zijn, de link met Drive, Electricity, Problem, Robot. Ja, kom maar door en kies er een goede uit wat zometeen de komkommerhit moet worden.

0: Wat is de komkommerhit geworden? Hoor je over enkele ogenblikken.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen open.
10: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocash Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocash.be.

0: Morgen nog eens een kans om dit nummer te horen op het WK-voetbal. Shakira en Burna Boy. Morgen is de eerste halve finale. Frankrijk tegen Spanje. En de dag erna is meteen Engeland tegen Argentinië. Wie is jouw favoriet om het WK te winnen?
1: De komkommerhit.
0: Het ging over die zelfrijdende taxis in San Francisco. Die gaan niet aan de kant als de brandweerwagen aankomt. Ja, die merken dat niet, hè, die robots. Welke passende track kan hierbij als de komkommerhit? Drie stuurt in Move Bitch van Ludacris. Had het kunnen zijn. Er is ook nog hij die stuurt hierin de remix van Opzij, Opzij, Opzij. Ja, dat is van Herman van Veen. Oké. Okay. Samson en Gert, wij zijn bij de brandweer. Maar ook Arne had hier nog een voorstel.
2: Fireball.
0: Fireball, ja, dat is een link dan met de brandweer, Pitbull. En op deze hier nog gevraagd door William, Ocean Drive. Had het ook kunnen zijn, waar het niet dat er Isabel is met haar bezoek. En die link snap ik ook wel natuurlijk voor die elektrische auto's. Ga deze nog eens opladen in je radio. En ook een ideale track die je oplaadt voor een mooie maandagavond. Ik mag het met je hopen. MGMT is vandaag de komkommerhit. En Electric Feel.

Calvin Harris en Ellie Goulding, die zijn ooit eens een koppeltje geweest. Maar kijk, ondertussen hebben we de vriendschap wel gevonden, want samen al vele tracks gemaakt natuurlijk. Dat was Miracle. Onderweg naar de top headlines, nu met een absolute classic. Zeggen en schrijven 2004, het zijn de Shapeshifters en Lola's Team.

0: Dit is Top.
1: Hoeveel Belgen zijn er nu 's nachts opgestaan om naar die match met de USA te kijken? Ik vertel het je straks. Eerst Lore met andere topheadlines.
2: Een goede avond. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang de kleuter in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
3: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
2: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
4: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
2: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En nog in 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond de 40 graden. En een tegenvaller voor vice-kampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. Dit weekend duiken we onder de 30 graden.
1: Ja, de heat blijft aan. De A12 daar verliezen tussen Willebroek Noord en de Context Steenweg op dit moment 1 uur. Dat is de langste file E19 tussen Zemst en Rumstok 20 minuten. Die 40 daar ook een vertraging richting de grens van Frankrijk. Vanaf Adinkerke verlies je 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging max 10 minuten.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Met meer dan 20 zangeressen heeft hij al samengewerkt. We gaan er nog eentje aan toevoegen. David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: krijg je toch energie van. Een heel dagje van werken. Angel Justice. What you want.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Ja, ze hebben een onderzoekje gedaan. Hoeveel Belgen zijn nu opgestaan midden in de nacht daar? Wat was het vorige week tegen USA? De match die begon om 2 uur. Wel, 6 op de 10 Belgen stonden s'nachts op voor de WK-match. Ja, het is best wel heel veel, hè, maar ik had het ook al door. Ik had hier zelf een onderzoekje gedaan en veel toppers zaten ook in het team van s'nachts opstaan, inderdaad. En 1 op de 5 Belgen zegt nu ook niet meer te gaan kijken naar het WK nu de Belgen eruit liggen. Hoe zit dat bij jou? Ga jij nog verder kijken naar het WK-voetbal? Of zeggen we, ja, oké, de Duivels doen niet meer mee. Nu hoeft het ook niet meer voor mij. Reageer gerust eens in de Top Radio BE-app. Ik hoop alvast dat je blijft luisteren, want anders mis je hits. Zometeen van K2 en John. En nu tijd voor Avicii. Hier is Lonely Together. Laatste track die hij eigenlijk uitbracht, net voor zijn dood. Samen met Rita Ora. 2017.

0: Ik las vandaag een onderzoekje. 1 op de 5 Belgen zegt nu de duivels eruit liggen. Gaan we het WK niet echt meer volgen. Maar het is niet wat ik hier lees en hoor in de Topradio BE-app. Christa zegt, natuurlijk ga ik nog kijken. En ook Dimi is een echte diehard voetbalfan.
1: Ja, goedenavond Walter en beste toppers. Uiteraard blijven kijken naar de WK tot op de bittere finale deze zondag.
0: Ja, en wat zal die finale zijn? Hè? Ik hoop eerlijk gezegd dat het Argentinië tegen Frankrijk is. Het zou zomaar kunnen. Ik wil het wel eens zien. Hè? Messi en Mbappé in één wedstrijd.

Cashnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcohol

zomer van 2024, Adam Port en Move. Your summer beat. Your summer beat. Dit is Top. Heel de zomer kan je de mooiste prijzen pakken bij Top. Bart-Jan is terug uit zijn verlof en is meteen goed begonnen aan zijn show. Want de komende twee weken kan je een prachtige koptelefoon met noise cancelling winnen in zijn show. Het is heel simpel met dat spelletje. Hij laat je een tophit horen waarin één woord onhoorbaar is geworden door de ruis. En als je dat woord herkent, dan maak je kans op die prachtige koptelefoon. Als je wil weten welke het is, check even in onze app. Your summer beat. Bart-Jan is er morgen ook weer tussen 1 en 4. Zometeen hier vanavond, Clean Bandit. Eerst Gabri Ponte. We make you move. I don't need your words. If you wanna say

0: Lindsay stuurt me net in de topraden BE app, Wouter, hoor ik nu onze Shane Paul in die plaat. Dat is zijn neef, Sean. Nu onze Shane, hè. Shane zingt exclusief om dat Apero pakket te winnen. Samen met Clean Bennett en Rockabye. Even de vraagje tussendoor. Dus die echt zo'n rare vraag natuurlijk rond dit tijdstip van de avond. Als je misschien aan het eten bent of in elk geval denkt aan eten. Wat is jouw favoriete kaas eigenlijk op de spaghetti, op de pasta? Ga je voor de Parmezaanse, de Grana Pandano, Pecorino, pittige schapenkaas, Gouda kaas, Emmentaler, Gruyère. Ja, zeg het maar. Wat is jouw favoriete kaas op de spaghetti? Het is maar omdat we met een kaasalarm zitten. Een van die kazen die ik net heb vernoemd, is in gevaar. Bon, straks meer. Eerst even naar de weg. Ook een gevaar op de A12 tussen Willebroek en de Kontichtse Steenweg. Met nog steeds een uur vertraging. En 1.19 tussen Mechelen-Zuid en Rums verlies je ook 20 minuten. Op een andere plaat aanschuiven. Plaats aanschuiven. Dan sta je daar max een kwartier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

hit van de zomer. X nummer 1 uit de top hit 40. Another was dat en Talk to You. Luisteraars, we zitten met een probleem. En het is nog maar eens door de aanhoudende recordhitte, deze keer in Italië, is dat de bedreiging voor de productie van Parmezaanse kaas. Het is geen waar, hè? Door temperaturen boven de 40 graden geven de koeien fors minder melk. En de boeren en kaasmakers slaan nu gewoon alarm. Er is een kaasalarm. Ja, jongens, wat is dat allemaal, zeg? Parmezaanse kaasalarm is net afgegaan, maar voor Eddie geen probleem. Eddie zegt hier, ik doe nooit kaas op de pasta. Oké. Okay. Voor Eddie dan geen Parmezaanse kaasalarm. Eerlijk gezegd, ik lust ja, pasta de boem en kaas. En weet ik ook, wat ik ook graag eet, is morgen zo'n... wat is het? Die gesmolten kaas. Smeerkaas, ja. Zo op de boterham. Ah, dat is ook lekker, zeg. Een vashkiri. Ik weet niet of dat ook in gevaar is, maar... geef hem maar even mee, hè.

0: Ik draai zometeen speciaal voor jou een Franse top DJ die vorig jaar op zijn DJ pensioen is gegaan.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: I speak a bit English, yes.
1: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt een jong community in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.

redelijk zotjes als je hierbij stilstaat. 26 jaar oud. Martijn Solveig en Dragonette en Hello. Als ik zeg Alesso en One Republic, ja, dan denk je waarschijnlijk aan deze hit. Ja, die kent iedereen. Festivalbommetje, If I Lose Myself, wel Alesso is terug gaan samenwerken met One Republic. Die twee hebben elkaar gevonden, hè. Dit is een nieuwe track, In Your Eyes.

0: 7 uur op top.
1: Shuffelen door de Summerbeat 1000 met de 1000 beste, maar wel in de shuffle versie. En ik los altijd de eerste na de top headlines. Oh, dat is een klassieker. Dat is mijn favoriet eigenlijk van de 90s. Wordt meteen bonk erop met Snap Rhythm is a Dancer. En nu aan het dansen zijn, nog even verder dansen met deze van Eric Prydz. En waarom denk je dan altijd aan de fitness, hè, bij dit nummer? Colony, prettige avond.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD Works.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt. En dat aantal ligt dan lager. Hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen. Of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep in het openluchtzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen. De redders haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is niet duidelijk hoe lang hij precies in het water lag. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
3: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
1: Om dat op te lossen, zou het langere tijd moeten regenen. Italië kreunt onder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. Ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
0: Dit

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
0: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: De Fit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Goedenavond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD-Works.
1: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen, ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
0: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En tennis. Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Conignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Conignon tegen een Italiaan. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
1: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
2: Famy Flora.
1: In Moeskroen en de Pannen.
0: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
3: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, maar op de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
2: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
1: Het zwembad ging vanmiddag meteen dicht en dat is ook morgen zo. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.